0: Ribbons Office National heeft een nieuwe naam. Eén nog meer om te bied. Welkom bij Ribbons Group. Voor amper 30 jaar vertrouw jij ons voor kwaliteit, dienst en oplossings wat werk. Nou, groei ons samen met jou die toekomst in. Groter, slimmer en sterker als ooit. Een groep, alles wat je nodig hebt. Ribbons Group. Meer producten, meer dienst. Ons doet het alles. Diezelfde mensen, diezelfde toewijding. Ontdek meer bij Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandaag. Bouw morgen.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za.

0: kan nou nie, ek kon nie sien wat die kaart is nie, maar dit is so, dit lyk so amper so Land Rover, maar so klein.
1: Wat die kleer was hy?
0: Wit.
1: Het hy so een box achterop gehad wat square is, wat lyk soos asof hy een band wil inwees, maar dat is eindelijk een rechthoekige square box.
0: Dit kan wees.
1: Dit is I-car.
0: Dit is wat ek hier
1: gesê. Gesels met Tommy by halfway tegen
0: het
1: verlei.
0: Ek het gedink, dis wat daar staat.
1: Dit is een I-car, my
0: ou. Een I-car.
1: Ja.
0: Toen dacht ek, maar, dit sal mooi pas met my iPhone.
1: Dit gaan baie mooi pas. En nou, jy krijg een oranje. Nee, is jou iPhone. Daai precieze kleur. Ek gaan dat Tommy vir jou een I-car opnaam.
0: Sê,
1: jy
0: moet my I-car breng, dat ek kom rui vir een dag of twee, dat ek kan besluit wat sy besluit te geneem moet word. Tijd in Bok Radio, 11 uurte na 5 in die morgen. I-car.
1: I-car, dis wat het is.
0: Ok,
1: plug in by jou iPhone. Charge op van jou phone af.
0: Is hy elektrisch?
1: Ja. Ek voel elektrisch.
0: Oh, ek het een ding, jy sal nou nie weet, want jy het nog nie een vol elektrisch kar gehad, en daar is iets wat hulle noem range anxiety. It's real, and it's a thing.
1: Jy kan nie eens petrol beheer nie, hoe gaan jy elektriciteit beheer?
0: Dis die punt, jy kan gaan by die graadstoppe vol maak.

weet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group is hier op

0: en dan is daar krisisbeheersentrum wat alles oorneem nie. Dit bied ook nie vir jou die waarborge. As jy by die hospitaal kom, is die waarborge al reeds in die maatskappij daar gelê en die kind word opgeneem en die kind word behandel. Ander maatskappijen sê vir jou, hoor jy nie, ons waarborg vir jou 60 of 100.000 rand, maar jy is onderwijzer of aflichter, of jy kan met eerste geld uithaal daar by die hospitaal. En die groot ding wat ek wil sê, is daar verskeie producte om die veiligheid van een kind in een noodsituasie en in die geval van een besering te kan dek. Maar maak seker dat jy is ouer, dat jylle die school vra, het hulle die rechte product. Die productsnaam is Edu, dit draai saam met die onderwijs en assist, die ondersteuning waar daar is. Is een product wat hier one uitgebring word en wat hier in die vieze landwijd ook gedraai word, dat dit die rechte product is vir jou kind, by school sou kind beseer word, of iets voorkom, terwijl hy onder beheer toesig is. En dit is een van die groot fokuspunte gewees, weet kunstmatige intelligentie, die kinders gebruik al meer en meer dit om huiswerk te doen, maar die onderwijs is daar slimmer, daar is een paar mannen wat het vir hulle geleer het, waarna om te kyk, specifiek om dan te weet, hoor jy, hier is nie kindse werkie nie, dit is daar slim KI, maar ons moet saam met het leef, dit is nie een bedreiging nie, dit is soos daai jare toe calculator uitgekom het, sakrekenaar, jy weet, het is allemaal sê, oeh, nou gaan iemand kan my begin sonde maak nie, lewe saam met het, maak seker jy verstaan het, en loop die pad saam met jou kind, saam met kunstmatige intelligentie. Ah ja, amper toch, ek so op een landbouwprogram. Ja, sorry vir die. Ja, boer soek een vrou, so jy denk nie, dit is een landbouwprogram.
1: Boer soek een belegging.
0: Ja, boer soek een belegging, sorry jylle. Maar nie, oké, ek gaan hem op een opbouw praat, ons is tijd voor my. Maar jylle weet wat ek wil sê. Ja, die kruis my dag met die school. Ja, en daar is. Sorry jylle.
2: Edu okay, assist natuurlijk, ja. Ek denk om die vermoe om vannig hulp te kry, kan een lewe red.
1: Ja.
2: Het bied vir jou gemoedsrus, as ouwe en onderwijs, een ongelooflike product. Oom Willie, dankie vir jou tyd, ons waardeer dit, altyd lekker, sterkte met die...
3: Oom Willie, kan ek net die laaste vraag gevraag, ek denk baie insikkel om my, ek het my, ek het my kredietkaart in my beursie gehad, en toe sien ek het gister in my vrouse beursie. Hoe kry ek my eie kredietkaart terug? Is al enige raad?
0: Dit is een tydvraag, ja. Ooit op KI vir dit vraag.
1: Ja, dit gaan vraag die internet.
2: Oké. Dat is geen oplossing.
1: Nee.
2: In jou glorie. Maar wil jy ons gesels weer volgende week? Sterk in die kant.
0: Gelukkig mis, kan jy mag niet. Bye.
1: Bye.
2: Sy Willem Basson daar, wat ons bykie weer vertel oor Edu Assist, as jou school een behoefte het, kan jy ons gerust laat weet, as jy lust vir een gratis consultatie met een van ons financiële beplanners, of as jy wil geld beleef by my, dis die andere ding wat jy ook gaat doen, dis eigenlijk, ja. Stuur net efficient na 074-2989, ons het in contact met die rechte mense. Is 20 oor 7, kom ons kyk na jy verkeer.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs,
5: jou persoonlijke beseringsreg specialiste.
4: Afskop verkeer.
1: Ons kyk na die formele verslag. Daar is een voetganger betrokke in een ongeluk op die hoek van Brighton en York in Kraaifontein. Wegsleepdienste is op die toneel en die owerhede. Motorongeluk op die N1 ingaande net voor Platte Kloof weg, so dit gaan nou een bykie die N1 stariger maak vanochtend. Druk verkeer op die R300 noordwaarts by Ou Parel, N2 ingaande by Jakes Gerwel, N7 noordwaarts by Bosmansdam. Nog een ongelukkie, so 7 uur se kant by Witsand weg en Bidenpal in Strandfontein, 2 motors betrokke en 1 op die hoek van Victoria weg in Essex straat in Woodstock. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
6: DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Dis tyd vir iets niets, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
8: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Moro Moro Moro. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: as Blondie made Heart of Glass. Hierop Bokke Radio. 28 minute na 2.
1: Die Triple Light Show verkeer. Nou op Bokke Radio.
2: Verkeer.
0: Kijk gewoon bij Hond, net voor Eppingweg, Elsies Rivier, ongeluk wat daar plaasgevind het. Nooddienste is tans op die toneel. Paie is nat, die weer het gedraai. So asblief, wees versigtig, behou jou volgafstand. Skakel nou hoofligte aan. Dan Sestelaan en Van Riebeekstraat in Belmont Park was daar ook een botsing wat plaasgevind het. Baie dankie, Western Cape Live Traffic and safety alerts. Bokrari is 2:30.
3: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
2: Bokrari, plaaslike nuus.
4: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad waarsku opnuut dat streng optrede sal volg teenoor enige persoon wat onder die invloed van alkohol bestuur. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê dronk bestuur stel lewens in gevaar en vernietig gesinne. Smit sê 'n nul verdraagsaamheid beleid word teenoor dronk bestuur gevolg. Hy sê oortreders sal in hegtenis geneem word. En Stad Kaapstad moedig inwoners aan om kommentaar te lewer op die omvattende geïntegreerde vervoerplan wat leiding gee aan prioriteite en aktiwiteite van die Direktoraat vir Stedelike Mobiliteit om 'n vervoerplan te skep. Die plan spreek die noodsaaklikheid aan om te bepaal wat die sentrale vervoerprobleme in die metro is, asook maniere hoe ruimtelike hersamestelling van woongebiede, effektiwiteit en toeganklikheid kan verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
5: Ottonantis. Al vir 30 jaar is Ottonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ottonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468, Noorderparel en ervaar die verskil. Ottonantis, op nog baie kilometers saam.
6: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. B&B's geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Jou premium klank ervaar.

een van hulle heel eerste treffers, Get the Balance Right, niks fout met die oude Depeche Mode, op het donderdag nie. Vanaf die album Speak and Spell 8 voor 3, ons het vir jou, wat is dit, nie so pad, Miley Cyrus, en dan is Demi Lee Moore, neem ons door die nies.

0: Dit is Bob van Berg van Hings, hier op Bok Radio.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaychery.co.za.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: At Checkers, you can get better freshness, choices, and value. Like Simba potato chips, 120 grams, any 3 for 49 rand. Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24-pack for 149.99. And Ariel Auto liquid detergent or capsules. Buy any 3 and get the cheapest free. Valid until 6 September, only at Checkers. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
0: Dit is Bokradio, daarmee volstaan ek op hierdie donderdag. Baie, baie dankie vir al die mooie verjaarsdag boodskappe. Waardeer dit opreg. Jy moet ook een lieflike aand verder en sterkte met die verkeer hier in die Kaap. Dis koud, dis nat. Bly warm. En een groot, groot dankie weer eens aan Chery Tygervallei. Gedryf deur Halfway, die trotse borg van die programma wat ook my kom surprise het. I say disco, you say party, disco, disco, party, party. Dankie julle. Goed om jou te sien, Louise. Julle moet lekker dag verder, he. Uitlok. Staan by.

0: correct in my neck.
1: Nice lacquer, nice lacquer. Uitstekend, en dan een band, hulle noem hulle die Nirvana van die 60s, of die Beatles. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Basically is hulle.
0: Yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Het nie genoeg gehad om oor kwaad te wees, dan die tijd is in die laat 80s.
0: Hulle het liefde gehad.
1: Ja, en dan een lekker ja-oomlik kom van Pearl Jam's Alive.

0: song. Maar, jy weet, vandag is, is ons op soek na die beste jy oomlik.
1: Uh-huh.
0: Nie die jylle bloody ding nie.
1: Hey, dat was een klomp lekker jy's op in.
0: En ek is seker, hierdie een is die beste een.
1: Okay?
0: Is die lekkerste een om te doen. Vooral bij een carry. Ons het gister so gebrouwd door een carry.
1: Ons jongen. Het, ons het.
0: Dit is altijd lekker, die mensen doen het altijd saam, wie ook al dit sing.
1: Mm-hmm.
0: En baie mensen vergeet van hierdie song. Dit is van een band met naam van Three Doors Down.
1: Oeh!

Radio. Hey Tommy, kom ons vaat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaat een bikkie, vaat een bikkie vast.

Pamela Wissels wat sê, ek slaap in jou hoodie. Die wenner vanavond natuurlijk, JC my maat, jy was uit die blokke uit daar, ek kon nie vinnig genoeg keer nie, toe jy om 100% recht. Nou, JC sê toe vir my, hy dink ek gaan het aan my oorlaat vanavond. Doch ek, okay, weet, hoe kom dan nou nie? Dit is amper vrijdag, en gister was klein zaterdag, so kom nie. Nou, hier sê, lekker ou Jan, geniet om.

0: Dis 29 minute voor 10, jy saam met my Etienne Vinder hier op Bok Radio, jou Peter Alternatief. En ja, stukkie klipwerf daar so, hulle sê natuurlijk lekker, ou Jan, want hoekom, dit is amper naweek. Nou, as jy nie 100% seker is wat om te doen later hierdie jaar nie, dan is daar enetjie wat jy nie wil mis nie. En dis een man met die naam van Kip Moore. En hy is natuurlijk op pad terug Suid-Afrika toe, gaan natuurlijk 2 shows doen hier in die Weskaap, en dan is daar een daar in Gautengeleng wat hy gaan doen. So die kaartjies is besig om bitter vinnig te vlieg. So maak seker jy kry jou kaartjies, hier is een bietjie meer inligting.
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then 2 unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.

want ik weet dat ik ze gemis. Shhh, is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af bij jou wijs. Wat een omsteek.

0: Ons is geskakel hier op Bok Radio, Bok TV en dit was die lekkerste musiek vir jou net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. Ek het nog musiek op pad van die Cardigans, Marno van der Merwe, Sia en nog vele meer. En dit is nou precies 12 minute voor 11 hier op die beter alternatief 98.9 FM. Boodskapie gekry van Kevin, hy sê vir my Gerard, ons is elke tweede naweek in die Kaap, luister uit die Noordwes uit, Lichtenburg, Lovebook Radio en jou show. Baie dankie Kevin, baie dankie en lekker om van jou te hoor daar uit die Noordwes area uit. Dan een boodskapie gekry van Dutchie af en Dutchie sê die volgende.
1: Nancy. Ja, ek luister nou na Edward. Groot vriend van my gewees, ek en hy het so 10 jaar saamgewerk en ja, is waar wat hy praat. As hy ding gebreek het en jy sê vir hom Tommy, as hy maak een plan.
0: Maak een plan.
1: Ja, en hy het langklaas van Edward iets gehoor, is eindelijk is goed om hom op die radio te hoor, nogal Bok Radio ook. Lekker aand, ja, ek het volgende half 6 begin werk en ek het nou half 11 by huis gekom.
0: Daar is hy.
1: Huis kom voorbij. Morgen is het weer half 5 opstaan en weer terug gaan.
0: Daar is hy, terug naar die soutmyne van Siberië, nee maak. Nou ja, dit is nou so. Maar weet jy wat, ek gaan werk eerder as ek in die huis sit en ek kry nie werk nie. En jy sit daar so en jy raak frustreerd tussen die vier mure. So dis lekker om uit te kom, maak jy saak wat sy werk het doen nie. Solank jy net iets doen, een rede het om op te staan en iets te gaan doen en huis toe te kom. As wat jy so by die huis sit, ek het op een stadium vir 10 maande by die huis gesit wat ek nie werk gehad het nie. En ek weet hoe dit voel om nie een werk te het nie. Oeh, dit is seker een van die slegste gevoelens in een ouse lewe. En ja, om weer te kan werk, op te staan, geef vir ou weer een purpose, geef vir ou weer een doel. En dit is lekker om een doel te hê. Ou moet een doel hê en ou moet opstaan. En maak jy saak wat sy werk het doen nie. Wees dankbaar vir wat jy het. Ja, ons kla baie oor die omstandighede, maar ou besef nie wat jy sou gewees het sonder dit. Jy weet so, hoe sal better the devil you know than the devil you don't know. So, ja, wees maar nie, ons moet maar nie dankbaar wees, as jy daar kan opstaan en kan eerder een plan maak, soos om Tommy sê, maak een plan, Boeta, maak een plan. Jy weet, maak een plan in jou leven en doen iets. So ja, kom ons gaan met die lekker muziek, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, dis 10 voor 11 en daar is nog heel wat muziek op pad, tot en met middernacht toe.
2: En pop, die speakers, Bok Radio.

Dis nou presies. Kom ons kyk gou. Dit is nou 6 minute voor 11 uur op Bok Radio Bok TV en net nou, dan kyk ons nou nog boodskappe.

0: to prove it.
1: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: Your premium klank ervaring, Bok Radio.
3: 18 minute na 11 uur op Bok Radio Bok TV en boodskapie wat nou ingekom het daar van Australië af, ons gaan hom speel so in die omgeving van 25 oor, so as daar van ons experts is wat dalk nog 'n voice note of stemposie wil deurstuur, stuur hom vir my nou deur, ons gaan hulle uitspeel so in die omgeving van 25 oor 11 tot half 12, so stuur hom my deur op 074-2989. En daar is nog muziek op van Bastille, Juanita Duplessis en Daft Punk. Voor hierdie het ons geluister natuurlijk na Sunset Sweatshop. Al die pad hier uit Bellville uit, dis waar hulle is. Hulle is hier van die Bellville omgeving af. En ek love Sunset Sweatshop se muziek. Definitief so local as can be vir ons hier in die Weskaap. Dis nou local is lekker. Ja, op part of hierdie muziek, soos ek beloof het, John Belcher met Kampvuur en Juanita Duplessis met Gaan Groot. En dan een van my favorite songs van Daft Punk, natuurlijk Get Lucky. Dis al so pad vir jou.

0: Katy Perry met Women's World, weet jy op ook Radio Book TV. Dit is nou 11 minute voor 12.
1: Book Radio, 989 FM.
0: En so is dit Fluit Fluit, my story is uit. Ek kan nie glo die tyd is om nie, maar die uurglas is leeg en dan is tyd vir my om te groet en ja, tyd loop aan en dit is ongelukkig nou maar, hoe sê hulle, sad to say goodbye, maar dit is nou maar so, nee. Deel van die lewe, maar ek is morgen aand weer terug en morgen aand is dit natuurlijk die after party. Dan speel ons een bykie uptempo, remixes, lekker party muziek, vrijdag aand muziek, om jou nog in die verdere by te kry. Hierdie was nou net so type van een semi build up gewees. Vrijdag aand dan begin Brent nou eerst met sy lekker boere muziek en dan kom ek in met die party muziek. Dis ook om hy die garage party het en ek die after party vir die die hard party goers. So dan doen ek die after party van 10 tot middernacht net hier en exclusief op Bok Radio Bok TV. So ons gaan nog lekker saam kuier ek en jy. Maar baie dankie vir iedereen elk wat vanavond een boodskapie ingestuur het om net in te check en hallo te sê, ons selfs oor die nutsmanne, daar is manne wat kan en daar is manne wat probeer en daar is ouens wat nog gaan, maar iedereen elk wat deel het in deelvorm van hierdie lekker Bok Radio span, gevoel, gees onder die luisteraars. Dis amazing om sulke speciale luisteraars te hê. En een radiostasie is niks sonder jou nie. En dit is wat vir my so lekker is, om jou deel van Bok Radio te hê. Want jy kan die beste radiostasie in die wereld hê, maar as jy nie luisteraars het nie, dan beteken die radiostasie niks. En jylle het Bok Radio gesit waar jy nou is, want jylle verkondig die woord om te sê, luister. Jy weet, en dankie daarvoor, en ja, op exciting times het, daar is opwindende dinge op pad, maar ek gaan nou nie die skaap in die mou uitlaat, nou nie, dit moet nog gekom, dit moet nog gebeur, maar daar is lekker dinge op pad, exciting, dis al wat vir jou kan sê. As ek, ons het nou al so opgewonde geraak in die meetings, maar ek kan nog nie niks sê daar oor nou op die stadium nie, maar jylle gaan nog uitvind. Maar daar is hoop dinge wat nog gaan kom, dit is die bokboot volgende jaar in maart, die bokkie toekennings, daar is nog excitement op paar, die bokkie toekennings is baie nabij aan, weet, om te gebeur. 15 November klink ver, maar het is nie. Die einde van die jaar klink ver, maar het is nie. Kersfeest klink ver, maar het is nie. Nuwejaarsdag klink ver my is nie, dis om die draai, en voor jy jou kan kry, is het weg, en is hy daar, en dan is hy weg, die build up na die nieuwe jaar toe, oujaars te gaan, party, dan sla die klok 12 uur, allemaal groet mekaar, wens mekaar, sterkte toe, en dan sê weer sien, een week later, dan voel het of jy nie eers nieuwe jaar gevier het nie, dan voel het of jy alweer een vakantie nodig het, it just happens, het gebeur net. Maar ja, binnenkort tyd vir my om te groet, maar ek gaan nou groet, maar ek gaan eers jou een bietjie gedagte gee, vir die dag, net om die dag mee af te sluit, en as jy nou werk ook, die nachtdienstwerkers, ons dink aan julle, druk maar deur, 6 uur is nog, het klink ver, maar het is ook al nie so ver nie, maar jy is daarom al so halfpad deur jou skof, as jy 6 uur begin het, so jy is al klaar oor die hondse stert, maar ja, so die gedagte vir die dag, waarmee ek jy los is, ons moest gepraat oor nutsmanne, nie, jy hoef nie alles self te kan doen nie, soms is die slimste ding wat jy kan doen, om te erken wanneer iemand anders dit beter kan doen. So, jy hoef nie alles self te kan doen nie. Soms is die slimste ding wat jy kan doen, om te erken wanneer iemand anders dit beter kan doen. Nou ja, van my kant af, dis waarom ek jou los, lekker slaap, mooi aand vir jou, en tot ziens.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 989 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
5: Good night, Mama.
6: Good night, Daddy.
7: Good night, children.
8: Good night, Daddy.
9: Good night, Elizabeth.
10: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
11: Good night, Jim Bob.
12: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
13: Good night, Jim Bob.
14: Good night, Jim Bob.